0: 子的。
1: 有跟我。
2: Zou je hebben voice?
0: Avondje.
1: Prinsen. Ah, dat is iemand daar.